Chic hoorden wij 1979 en I Want Your Love. Welkom bij Zindi. En mijn naam is Peter Tielman. Terwijl het blijft voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Alles tussen pak een beetje 1949 en 2099. En met alles bedoel ik ook eigenlijk alles. Because top 40 muziek is natuurlijk niet het enige wat er is in de wereld. Er is nog heel veel daarnaast en die horen we nooit. Jammer, maar helaas. In dit programma proberen we een klein beetje een mix te maken van top 40 muziek. En alle andere wat er nog meer is. Die vele honderdduizenden platen die er inmiddels verschenen zijn. Waarvan er maar slordig 40.000 in de top 40 hebben gestaan. En de rest, dat mis je dan. En van die 40.000 hoor je er overigens ook altijd maar een paar honderd in een week zo. Dus wat dat betreft, voldoende keus. We gaan luisteren naar René Schumann en Jordanaires. En Turn Out the Lights.

0: René Schumann en de Jordanes samen in Turn Out the Lights.
1: Zindy. Peter Timmerman.
0: Het is Hellscore en Indie.

Hellscore en In The End uit 2021. En ik heb al de hele week beloofd, ik zal meer van ze draaien. En elke keer kwam het er niet van. Dit keer gaan we wel doen. Uit 2020 is dit de Nightwish a cappella medley. En let op, het zijn alleen maar stemmen, hè? Maar het klinkt als symphonic metal.

Geweldig. Hellscore hoorden wij met de Nightwish a cappella medley. Er ging een gigantische hoeveelheid Nightwish nummers doorheen in dit nummer. En dit koor wordt steeds meer en meer gevraagd door gerenommeerde artiesten om een bijdrage te leveren aan hun muziek. Verschrikkelijk goed koor uit Israël, gedirigeerd door Noah Groeman. Hoorden ze juist al de Jordanaires, nu met Elvis Presley.

Elvis Presley samen met de Jordanaires uit 1970 hoorden wij Suspicious Minds. Een plaat die overigens ook een gouden oude is en uit de jaren 70 komt, is deze volgende, getiteld That's Me. Maar hij is in 1999 uitgebracht door Agneta Faltskirk.

1999. Wrap Your Arms Around Me. Hoorden wij op van de CD That's Me uit 1999. Muziek nu van Niels Sedaka. 1959. Cry in My Heart Out.

De Mice Girls waren dat in de Weekend voor de deur. Zeker. En we zijn on top of the world met de

0: Hoe hij dat doet, ik heb geen idee. De Carpenters in de 21e eeuw hoorden ze met Top of the World. In een behoorlijk eigen tijdsjasje geplaatst. Gearrangeerd, gecomponeerd, geproduceerd. Ik heb geen idee hoe hij dat doet. Ik denk dat hij toch eventjes Kern heeft uitgenodigd om langs te komen. Vanuit de kathedraal in de sky, hoe dat dan heet. Plaat uit 1981 van Debbie D. Dit is Hit the Rap Jack.
1: Hey fellas, look what's here.

0: what he wants it, let him have it.
1: Trying to think of something new now.
2: De BD hoorden wij en Hit the Rap Jack. Natuurlijk wat een klein beetje, nou ja, het is 100.000 keer gekomen als Hit the Road Jack. Laat ik het bij me ophouden. Muziek van Honey D uit 2021. Ik kom vanzelf naar je toe.

De klassieker, de traditional, Molly Malone. Gezongen en gespeeld door Patty Gurdy. Gezongen en gespeeld op de hurdy-gurdy. Een draailier, zo'n instrument van lang geleden. Dat tegenwoordig een moderne uitvoering kent. Waardoor je aan te sluiten is op allerlei elektronische apparatuur. Door je het kunt opnemen, zoals dat vroeger eigenlijk niet kon. Muziek van de Polyframes, een band uit West-Friesland. We gaan luisteren naar Everything Together.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Een hit uit de jaren 80. Dekker Radio.

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuis en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

lang vergeten muziek, toch? Uit 1985 van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

Uit Italië, Mattia Bazar en Solo Tu, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkie. In Studio 2 zit hij met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

goed, hè? Ja, prachtig. En hier is Wolfman Jack. Een beroemde Amerikaanse DJ. Ja. Yeah. Double Dutch Bus. Yeah.

Net een wolf inderdaad met zijn stem. Hè? Double Dutch Bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je Double Dutch bedoelt, dan, dan bedoelen ze geen Nederlander. Maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder sonntags. Jawohl.

0: Y Cindy, un día de
1: luego,
2: In my vida's on tax.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
3: Goodbye.
4: Dekker Radio.
5: Hey, bye. What the fuck?

Zo, we zijn meteen wakker met deze van Jermaine Stewart en The Word Is Out uit de jaren 80. Hé, hey, kom eens wat dichterbij. Ja, dat zeg ik niet. Dat is een vraag van Gordon. Luister maar.

tegen wie heeft hij het eigenlijk? Kom eens dichterbij. Knal, boom, uit. Ja hoor. Ja, start er maar meteen door met de Romantics. Die zijn tenminste ook romantisch. What I like about you. Nou jongens, zet hem.

Wat een gek liedje, hè? Van Veldhuizen en Kemper. Te blond. Kijk eens zelf in de spiegel, mannen. Ja. Oké, dat doen ze misschien regelmatig. En dan schrikken ze van zichzelf, ja. Can't fight this feeling. Ik hoorde hem in Amerika voor het eerst. Van Rio Speedwagon. Op WROR. In de plaats Boston.

Lang vergeten muziek, toch uit 1985, van Rio Speedwagon, Can't Fight This Feeling Anymore. En dit gezelschap komt uit Nederland. Is hij dat? Ja, zo zei het. Blind van Blond.

Uit Italië, Mattia Bazar en Solo 2, alleen jij. En ik draai alleen maar Cher. En niemand anders doet dat vandaag.

0: Mooi tijdstip om te gaan schakelen met Wiebe Barkey in Studio 2 City met deze drie.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

En weg zijn ze. Lionel Richie, You Are My Destiny. Uit 1992 alweer. Nou, ik dacht dat het veel recenter was. Dat is dus niet het verhaal, Dekker. Nee. Hey, ken je Olita Adams nog? Get There. Mooie muziek uit 1990. En daarna Jorieke Sterken met Ricky.

Ik denk dat hij... Misschien denk ik het verkeerd hoor, maar... Ik dacht dat hij naar het Malieveld ging om te demonstreren. Maar dat was niet zo. Nee. Glen Campbell. Widget Alignment.

shame. Zie je wel? Nou stoppen ze ermee. Dat durven ze niet meer. Hey, Carlos Santana. De virtuoos. De meester zelf. Met Oye Como Va. De single versie.

bus. Dat is helemaal geen leuke aanduiding hoor in het Amerikaans. Als je dubbel Dutch bedoelt, dan bedoelden ze geen Nederlanders, maar gewoon helemaal geen compliment. Nou, heb ik netjes gezegd, hè? Ja. Zo. Nou, Woef, ga maar op vakantie. Het heeft lang genoeg geduurd. Weet je wat ik nog klaar heb staan voor je? Deze van Cindy und Bert aus Deutschland. Jawel. Het jaar is 1973. En immer wieder Sonntags.

0: Die Cindy und der Bert. Leuk hoor.
1: Immer wieder sonntags.
0: Nou, ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
2: Goodbye. Dekker Radio.
3: Hey, bye.
4: What the fuck?

Jazeker, de muziek van de Communards hoorde u voorbij komen. 1987 muziek, You Are My World, een wat minder bekende plaat van de Communards, maar wel weer een hele leuke om het programma Bondweer voor vandaag mee te beginnen. Fijn dat u erbij bent, ik ben Jan Berg, ik draai de plaatjes voor u. De 2026 plaat van Paul McCartney hier nog een keer, Days We Left Behind.

0: Ja, toch weer een hele leuke plaat van Paul McCartney. Anno 2026, de oude rocker doet het goed. Days We Left Behind. We gaan wel terug naar de tijd dat Paul McCartney ook al actief was. Toen samen met zijn maatjes van de Beatles. We gaan naar 1964.
1: Ouwe meuk!
0: Met ouwe meuk, ja. Billy J. Kramer en de Dakotas hebben we hier zo. Dit is een nummer getiteld, is Bad to Me.

0: Billy J. Kramer en The Dakotas, Bad to Me, terug naar het jaar 1964. Ja, lang geleden.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: We hebben 2026 met John Mayer, Waiting on the World to Change. Ja, dat doen we al heel lang. Wachten tot al die oorlogen een keer verdwijnen, dat het een beetje gezellig wordt met z'n allen. Voorlopig probeer ik het in het programma Bond maar een beetje gezellig voor u te maken.

0: 2016, muziek van John Mayer, Waiting on the World to Change. Ik ben bang dat we nog lang moeten wachten op het wijzigen van de wereld de goede kant op. Want als mensheid zijn we niet echt leerzaam van wat er in het verleden gebeurde.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2011, muziek van Natasha Bedingfield. The Pocketful of Sunshine. Nou, een beetje zonneschijn eroverheen. Geniet ervan.

0: Ja, zo hebben we ook weer deze muziek die we even voorbij kregen. En dat is je Beddenfield Pocket Full of Sunshine. Heeft u ervan genoten?
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nieuw werkje van Mike Dangerux. Dit is nummer met de titel Delta Girl. Ja, ondertype muziek eventjes in het programma.

Gewoon even een stukje lekkere muziek van Mike Dendrux. Dit was zijn nieuwe plaat Delta Girl hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan naar 1993 met deze van Bart Peters en de radio She Goes.

1993, de muziek van The Radios, She Goes Na Na Na, de titel van de plaat. Wij gaan op naar het half uur, muziek uit 1976. Tony Sherman en de Sherman Brothers, vaste broertjes. Dit is Smile Baby Smile.

De muziek van Rod Stewart, anno 1984, What Am I Gonna Do? Ja, wat zal die eens gaan doen? Nou, gewoon lekker zingen. Dat doet Rod natuurlijk al jaren en jaren, zeker al een jaar of 50. En volgens mij is hij nog steeds actief. Welkom bij het programma Bond. Fijn dat u er nog steeds bij bent. Teddy Swims hier zo. Mr. Know-It-All.

0: Hij weet er alles van, deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Het jaar 1968, Honey Bus, Girl of Independent Means.

0: De gouden oude muziek van de Honey Bars, Girl of Independent Means, uit jaar 1968 met deze muziek. Wij gaan naar het jaar 2003, zie ik. En dat gaan we doen met Liberty X.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Holding on for you.

0: Ja, natuurlijk muziek uit de film Het Gebeurde in het Westen. Once Upon a Time in the West. Michael Roep was dit. Spiel meer das Lied from Tod. Ja, zo heette het. Wij gaan naar 2016.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Wacht, party.

De muziek van Sam Hunt, House Party uit 2016, bracht ons op het punt in het programma Bond dat we afscheid van u gaan nemen. Ja, het zit hier weer op een uurtje lang. Ik ben, blijf en was Jan Berg. En heb het programma weer met heel veel plezier voor u in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar 1974 met The Osmonds, Hold Her Tight. Niet een van de grootste hits, maar toch leuk om een keer meer te laten horen. En daarna nog een nieuw werkje van Sharon Whitcroft. On the eighth day, God made music. Ja. Goed, ik laat het hierbij. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende keer, de volgende Bond.

Een dijk van hits in het jaar 1985 voor de gigantjes Yaki Taki Oewa, de titel van de plaat. Hartelijk welkom zeg ik, een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg, ga eens voor u draaien het komende uur. Ook de hedendaagse muziek, Gracie Abrams, Look at My Life.

0: En dat was Gracie Abrams' Look at My Life, de titel van de plaat anno 2026. Wij gaan terug in de tijd met iets wat wij noemen...
1: Ouwe meuk!
0: We gaan 1964, Gary and the Pacemakers. The Ferry Crossed the Mersey.

0: De muziek van Jerry en de Pacemakers, Ferry Cross the Mersey, terug naar het jaar 1964.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Hoppen we naar 2004 met Dido. Dit is Sand in My Shoes.

0: De muziek van Dido uit 2004, Sand in My Shoes, titel van het nummer hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2021 met Justin Bieber. Hold on.

0: En dat was hem, onze Justin Bieber, met muziek alweer uit 2021. Hold On, zo heette het.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, het nieuwe werkje hier zo van Bridget Purdy. Make Love Higher.

0: Het was Bridget Purdy, Make Love Higher. Een lekkere plaat hier zo onder 2026 hier in het programma.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Zoals we maar net in de Bond muziekverzameling gaan we naar het jaar 1998 met de band Replay. Dit is Alade, ik leef alleen voor jou.

0: Ja, terug naar het jaar 1998. Deze van Replay. Alade, ik leef alleen voor jou. De titel van de plaat. Kijk ik eens rustig op de klok. En ik zie dat we heel rustig aan is richting het half uur moeten gaan.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En dat gaan we inderdaad doen met de muziek van de jaren 70. We gaan naar het jaar 1998. Dit is Rolls Royce. En zo heet het. Wishing on a Star.

let you know. De muziek van NR6 uit 1987. I Need You Tonight, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling in Nederlandse Muziek hier zo, direct. Anno 2026, Won't Fall.

0: De muziek van Direct, hedendaagse muziek, is dat in de programma Bond woont vol, de titel van de plaat. En het is voor ons nu de hoogste tijd dat we weer eens even lekker teruggaan in de tijd naar de jaren.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan naar 1969 met Giorgio Moroder. Dit is Lookie, Lookie, Lookie.

0: Zeker, zo is het allemaal net. 1969 gingen we naar terug met Giorgio Moroder. Lookie, lookie. En Giorgio Moroder is ook de man die zag achter dat namena van wat we kennen van de Muppets onder andere. Maar dat stamt ook origineel al uit de jaren 60. Wij gaan naar het jaar 2009.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Uit 2009 dus Mika. Dit is Rain.

0: Gedonder in de glazen, dat was Mika Rain. Het was niet alleen regen, dus we hoorden er ook nog onweer bij. Muziek uit 2009 was dat alweer.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En dat is weer hedendaagse muziek van Minnie hier zo.
3: Come with me.
0: Zo heet dat, come with me.

0: Een mooie recente plaat van deze mini. Come with me, de titel van het nummer.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, Mini?
0: Ja, ik vind het ook gezellig. En dit komt uit 2014. Lilywood, The Prick en Robin Schultz. Dit is The Prayer in Sea.

De muziek van Lily Wood, The Prick en Robin Schultz, The Prayer in C, de titel van de plaat. Uit 2014 bracht ons dan weer aan het einde van het programma. Zo gaat dat, het zit er weer op, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is en blijf Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma in elkaar gedraaid. Mocht u willen reageren op mijn programma, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het postvakje wat ik daarvoor open heb staan. Ik wens u nog een hele fijne dag met hoop en leuke dingen voor u in het verschiet. Dan vertel ik u alleen nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1977 met Good Old Neil Diamond, Lady-O. En daar nog een nieuw werkje van Hazel and the Thief, It's Where I Belong. Ik zeg bedankt voor het luisteren en de groetjes. Heel graag weer tot de volgende bond.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
2: You smell fish.
1: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
2: In a minute I'll start to yell.
1: De ochtendkroeg.

Goedemorgen, we zijn ondertussen vrijdag geworden, de allerlaatste van deze week. Starten wij alvast met Godly & Cream in de ochtendkroeg en A Little Piece of Heaven. Het was een van die grote hits van 88. En we gaan er weer een dolle boel van maken hier op deze vrijdag, dat beloof ik u. Ken je deze broertjes nog? Ze noemden zich Bros. En ze hadden eigenlijk ook een brosje, maar When Will I Be Famous? Dat is al lang gebeurd, denk ik.

Ja, ze was Stefan Stubbs naar het duo met Monica, maar deze keer was Brandy alleen. En What About Us? Ik zal het niet weten. Laat ons zeggen, blijf maar gewoon zeggen. Geen probleem. We rakelen wel in de ochtendkroegjes jullie platen op, zoals deze van Pauline en Mark Floor. En die heeft het natuurlijk over die fantasy. Ja.

ooit won ons het Songfestival deze Bugs Fest met de Making Your Mind Up. Het was eigenlijk de offerorde, The Land of Make Believe. En daarna ging het zo'n beetje bergafwaarts Bugs Fest. En tijd voor een beetje smartlappen in de ochtend, vroeg op vrijdag. Hier is Koos Alberts en ik verscheurde je foto.

We keerden even terug naar die romantische jaren 60 met deze van Bobby V en More Than I Can Say. Trouwens ook een paar keer gecoverd dit liedje, maar we draaien toch nog altijd liever die originele eens. Nu tijd voor een bold disco en I'm So In Love.

hem onbeperkt lekker te maken, gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

kwam voor de eerste keer uit in 1965. Deze van Jay and the Americans en die Cara Mia. En ook in 1988 maakte hij terug zijn opwachting en werd het opnieuw uitgebracht. En hij scoorde bijzonder goed in de hitparade. En wat dacht je nog van zo'n beetje muziek uit de jaren 80? Zo'n beetje, laten we zeggen, mysterieus. Hier is Enya en die Orinoco Flower.

0: Radio Klassieker.
1: Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

0: zaken, volle gaas en volle patrol. Hey!
1: Ja, als Vlaamse klassieker kan het tellen, zeker in het Brussels, deze Johan Verminne. En we gingen nog allemaal eens op bezoek in die Rue de Boucher. Tegenwoordig maar een schip meer wat vroeger was. Maar ja, we gaan die Rue de Boucher nooit vergeten. En nu tijd voor David Guetta, Alesso en Medicine Love. Met Never Going Home Tonight.

0: Ziezo gaat de deuren sluiten van de ochtendkroeg op deze vrijdag. Ik zeg bedankt voor het luisteren en vooral op je favoriete radio. Nog veel luisteren bij de volgende collega's. En volgende week is er nieuwe reeks van de ochtendkroeg hier op je radio.
1: De ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg je nog die van Dr. Hook en When You're in Love with a Beautiful Woman. Tot volgende week.

Umberto Bindi, je hoorde Il Mio Mundo, Italiaanse zanger en liedjeschrijver, afkomstig uit de provincie Genua. Nou, hij schreef het nummer wat je hoorde samen met Gino Paoli. En nam het op in 1963. Nou, het nummer zou later gecoverd worden door, jawel, daar komen ze, Cilla Black in 1964 en in 1977. Natuurlijk door de Guys and Dolls, je hoorde het origineel van You're My World. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project, ook nu. Gaan onze deuren weer open om jou te verrassen op de onbekende muziek die er nog altijd is uit de jaren 50, 60 en begin 70. De vaste onderwerpen die zijn er. Onze nederpopplaat. Deze keer is dat de beurtgeval aan de Limburgse groep The Sharons. En ook onze tragiek van de muziek waarin Billy Stewart de hoofdrol zal vervullen. Andere muziek hebben we ook. Onder andere deze van George Bean, Will You Be My Lover Tonight.

Didi Noel hoorde je een Let the Music Play. Het nummer is uitgebracht in 1966, dat bij Blue Cat Records label. De nummer is geschreven en geproduceerd door Joe Simmons. Voor de rest van Didi Noel hebben we weinig kunnen vinden. En daarvoor hoorde je Sandy Coast Back to the City. Een Nederlandse beatgroep opgericht door Hans Vermeulen, die dat overigens al op 14-jarige leeftijd deed. De groep trad in het begin veel op in buurthuizen en aanverwante lokalen. Nou, ze deden ook veel mee aan talentenjachten. En waarom deden ze dat? Omdat ze altijd een hele lading fans met zich meenamen. En ze waren dus graag geziende gasten op die talentenjachten. Eind jaren 60 scoorden ze een grote hit, waaronder het nummer I See Your Face Again. We begonnen dit trio met George Bean, Will You Be My Lover Tonight. Britse zanger en gitarist die bovendien bevriend was met de leden van de Rolling Stones. En ook nog hun manager waar hij nog onder contract heeft gestaan. Hij nam 4 singles op en dat voor het Decca Records label. Echt, die 4 singles zijn niet echt wat grote hits geworden. Maar ja, dat kan gebeuren natuurlijk, hè. Straks onze nederpopplaat, The Sharons. Met eerst deze van Pete and the Boulevards. You're My Girl.

Foundations hoorde je en Any Old Time, Britse soulband die actief was tussen 1967 en 1970. Nou, het meest bekend zijn ze natuurlijk geworden van hun twee hits Baby Now That I Found You en de nummer Build Me Up A Buttercup. Ik ben dus overigens de eerste multiraciale groep, zoals dat heet. Oftewel met blanke en donkere leden. Die een nummer 1 hit had in Engeland. Zeg maar de UB40 van eind jaren 60. En daarvoor hoorde je Bobby Patrick Jr. My Private Joy. Zijn eerste hit had hij overigens al op 12-jarige leeftijd. Met het nummer White Bucks and Saddle Shoes. In 1971 bracht hij een cover uit van The Tokens, The Lion Sleeps Tonight. En wist met deze cover een derde plaats te bereiken in de Amerikaanse hitparade. We begonnen dit trio met Pete and the Boulevards, You're My Girl. Weinig of niks van te vinden. Ze namen wel hun muziek destijds op in de beroemde Abbey Road Studio van de Beatles. Maar dat het al geen garantie was, dat blijkt dus wel. Want ze waren ook weer vlug van het toneel verdwenen. Zometeen de tragiek van de muziek met Billy Stewart. Maar eerst deze van The Marmalade, Loving Things.

0: Onze nederpopplaat hoorde je The Sharons en Turn On The Call It Light. Beatgroep uit Maastricht, vernoemd naar Sharon Wolfel uit Milwaukee. En dat was dan op haar beurt weer de penvriendin van de oprichter van de band, Jeff Ubachs. De band kende verschillende bezettingen met onder meer Frans Steuners als drummer. En van 1967 tot eind 1969 bestaat de band uit het trio Harry Hetzel, Jo Robeers en Pierre Beckers. In 1969 komt de latere producer Erwin Musper de band versterken op mondharmonica en toetsen. De band gaat over in Opus en dat was weer de voorloper van Partner. En die hadden toen een hit in de jaren 70 met Cayuta Hill. En daarvoor hoorde je The Wackers en de Hookatooka. Merkwaardig liedje en een merkwaardige titel ook. Nou, we hebben gezocht op internet of we wat van deze groep konden vinden. Maar er zijn verschillende bands die zich The Wackers noemen. Maar goed, aardig ook om wel eens te horen. We begonnen dit trio met The Marmalade, The Loving Thing. Succesvolle Schotse band die oorspronkelijk in 1961 werd opgericht als The Gaylords. Nou, in 1966 veranderden ze hun naam in The Marmalade. En de meest succesvolle periode voor deze groep was tussen 1968 en 1972. En in 1972 viel ook het doek voor deze groep.
1: Dit is de Oldies Project, de tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Billy Stewart. Hij was 12 jaar oud toen hij samen begon te zingen met zijn broers Johnny, James en Frank als de Four Stewart Brothers. Hij maakte de overstap naar de popmuziek toen hij zo af en toe inviel in de groep The Rainbows. Het was ook via deze Rainbows dat Stewart een andere aspirantzanger ontmoette, namelijk Marvin Gaye. En op zijn beurt bood Diddley, die ontdekte Stewart en bood hem aan om een van zijn backmuzikanten te worden. Dat leidde tot een platencontract bij Diddley's label Chess Records. Stewart bleef de rest van de jaren 60 platen maken bij Chess Records, echter zonder al te veel succes. Billy Stewart overleed bij een auto-ongeluk in januari, slechts 2 maanden voor zijn 33ste verjaardag. Het ongeluk gebeurde toen de Ford Thunderbird waarin Stewart reed slipte op de brug, auto viel in de rivier en de inzittenden die waren op slag dood. De tragiek van de muziek, Billy Stewart en

0: Yeah, mate. Let me in, mate.
1: Ray Ellington hoorde je en Green Door, populaire Engelse zanger, drummer en bandleider. Nou, wat was die man nog niet meer? Hij is vooral bekend geworden door zijn optredens in The Goon Show. Dat was een Brits radioprogramma, oorspronkelijk geproduceerd en uitgezonden door de BBC Home Service. We begonnen daarvoor, hoorde je Brad Newman, Please Don't Cry. Hij werd geboren als Charles Melvin Thomas in 1938. Nou, zijn repertoire had betrekking op de rock'n'roll muziek en op de vroege popmuziek van midden van de jaren 60. We begonnen, daar is hij, met de tragiek van de muziek. Billy Stewart, nu niet eens zijn bekende Summertime, maar misschien wat onbekend nummer No Girl. Heb jij een suggestie voor bijvoorbeeld dit onderwerp, de tragiek van de muziek? Laat het ons weten. Stuur het naar info@theoldiesproject.nl. Ik heb zometeen nog muziek voor je van Neil Christian, Ray Smith, maar eerst deze van The Lamb of Childhood en First Time, Last Time.

Neil Christian en I'm Gonna Love You Baby. Een echt one-hit wonder uit de jaren 60. Nadat hij in 1966 een wereldhit had gehad met het nummer That's Nice, heeft hij daarna nooit meer een nummer in de hitparade gekregen. Ja, en sommige mensen die kunnen daarvan leven. Misschien Neil Christian ook wel. En daarvoor hoorde je Ray Smith, een rocking little angel. Amerikaanse rockabilly-artiest die een hit had heeft gehad destijds. Dat met het nummer wat je hoorde. Voor een deel moet ik dat er wel even bij zeggen. Heeft men een stuk van de melodie gebruikt uit het nummer Buffalo Girls. Nou, Ray Smith pleegde zelfmoord op 45-jarige leeftijd. En daarvoor hoorde je de middle class I Happen to Love You groep waarvan weinig bekend is. In 1967 bestond de line-up uit Dave Palmer, Mikey, Rosa, Rick Phillip, Charles Lakey en Danny Mansolo. Ja, voor de rest weinig van bekend natuurlijk. We begonnen dit kwartet met The Land of Childhood, First Time, Last Time. Deze band was een kort leven beschoren, want hij werd opgericht in 1966. Nadat ze drie singles uitbrachten die geen van allen wat deden in de hitparade, werd de groep alweer in 1967 ontbonden. Het kan eraan gaan en ook heel snel. Hey, tot zover deze aflevering alweer van The Oldies. Steve and the Board. Luister maar eens naar Margot. Graag tot de volgende keer. Dag.

11-9-2026 met Status Quo en Down Down, de aftrap van de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerken gaan met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Een hele goedemorgen, het komende half uur heb ik voor je klaarstaan, Madonna. We hebben blokje shownieuws, Bananarama, Lionel Richie, Shakira. En we trappen af in 81 met Controversy van Prince.

0: 80, een hypnotering met deze True Blue. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Merel Ek is tijdens haar vakantie op Terschelling ten huwelijk gevraagd door haar partner. De politiek verslaggever van Vandaag Insight maakte het nieuws bekend in HenM de podcast, die ze samen met Helene Hendricks en Noah Falen presenteert. Ek liet weten dat het aanzoek na 3 weken kamperen als een complete verrassing kwam en liet in de podcast trots haar verlovingsring zien aan haar collega's. Swae Voltwain, de zoon van artiesten Angie Stone en D'Angelo, gaat de rol van de Notorious B.I.G. vertolken in de aankomende biopic Snoop. De film over het leven van Snoop Dogg staat gepland voor augustus 2027 in de Amerikaanse bioscopen. Swae Voltwain, wiens echte naam Michael D'Angelo Archer Dee is, voegt zich hiermee bij een cast waarin onder andere Jonathan Davis de hoofdrol speelt als Snoop Dogg, Miles Bullock als Dr. Dre te zien is en Cameron Jones het personage van Tupac vertolkt.

Ja, maar een kijkje in de hitlijst van 1987 met deze lekkere plaat van Bananarama met I Heard a Rumor hier bij de ochtendshow. Jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en de nevenrek gaan. En dat doen we iedere werkweek, 5 dagen lang, 2 uur bij jou op de radio. Met zometeen de nummer 1 uit de top 40 van dit moment. Maar eerst hebben we nog een plaat klaarstaan uit 1983. Dit is Lionel Richie met Rolling with the Night.

0: Boy met Die Die. We zijn zo terug met Shayla en The Black Devotion met Singing in the Rain. En of dat we er een krijgen, dat horen we nu in het actuele ochtendshow.
1: Weeroverzicht. Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend ziet het weerbeeld er anders uit dan gisteren. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en is meest matig van kracht. De temperatuur komt uit op 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen wordt een algemeen droge zaterdag met heerlijke perioden met zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind voert wat warmere lucht aan, waardoor het kwik stijgt naar 20 of 21 graden in Nederland en 22 tot lokaal 23 graden in België. Zondag trekken er in Nederland vooral over het noorden enkele buien, terwijl het verder naar het zuiden droog blijft. In België trekt mogelijk later op de dag een regengebied over. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind schijnt geregeld de zon.
2: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvoogd.

1978, deze Singing in the Rain van Shyla en The Black Devotion hier bij de ochtendshow. Met onderweg UB40, Charlie Noise en Mental Tio. En rond kwart voor de laatste maal, als artiest van de week, Earth, Wind and Fire. Met 1988, Desire, hier is U2.

Porty met Red Wet Wine. Zometeen Earth, Wind and Fire voor de laatste maal als artiest van de week. Maar eerst een nationaal product uit 1996. Charlie Illinois en Mental Theo. Hier is Josh Maal.

0: Geeft op de legendarische Amerikaanse funk- en soulformatie die met een weergeloze mix van blazers, harmonieën en feestelijke grooves de wereld in beweging bracht. Earth, Wind and Fire.
1: Hard.

we sloten af met de ultieme disco-anthem Boogie Wonderland uit 1979. Voor deze meeslepende track van het album I Am sloeg de groep de handen ineen met de zangeressen van The Emotions. Wat resulteerde in een van de meest herkenbare dansnummers uit de muziekgeschiedenis. In Nederland was de plaat 9 weken lang in de top 40 te vinden en piekte op de nummer 12 positie. Skabarabadu.

Mooie lauwe Folk of Seagulls. En die bracht ons bij het tweede uur van de ochtendshow op deze oh zo lekkere vrijdag 11 september 2026. Nog een uur lang jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en naar je werk gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg het komende half uur Diana Ross. We hebben weer een blokje shownieuws klaarstaan. Duncan Lawrence, Mats, Keith Marshall, Jonas Blue en Doris D. en The Pins kun je verwachten het komende half uur. Met nu The Form, we gaan naar 1991 met All Together Now.

0: We namen een kijkje 1980 samen met Diana Ross en Upside Down hier bij de ochtendshow. Waar het tijd is geworden voor de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
2: Bo van FF Dorens keert terug als presentator van het tv-programma Het Zesde Zintuig. In de nieuwe reeks worden 12 deelnemers via opdrachten getest op hun vermeende paranormale gaven en vermogen om verborgen informatie te achterhalen. Van Erve Dorens presenteerde de show eerder al toen het in 2008 overging naar RTL 4. Het formaat was na 8 seizoenen in 2013 voor het laatst op de Nederlandse televisie te zien. Ilse de Lange staat open voor zowel een adviserende rol bij de EMPO als een eventuele nieuwe deelname aan het Eurovisie Songfestival. Dinsdag liet de zangeres in RTL Boulevard weten dat de omroep haar altijd mag bellen. Aangezien ze met name op artistiek, inhoudelijk vlak waardevolle ervaring te bieden heeft. De Lange behaalde in 2014 als onderdeel van de Common Linnets de tweede plaats op het festival en begeleidde Duncan Lawrence tijdens zijn winnende optreden in Tel Aviv in 2019.
3: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

Dynamite van Mutt, waar we zo meteen een kijkje nemen in de hedendaagse hitlijst. Gaan we nu verder met Only Crying. Met dit nummer bewees Keith Marshall veel meer te zijn dan een glamour idol uit de jaren 70. Na het succes met de band Hello koos hij voor een meer volwassen en melodieuze popsound. De melancholische tekst over een verbroken relatie, gecombineerd met dromerige gitaarpartijen, sloeg vooral in Nederland en Duitsland enorm aan. Het nummer bleef zijn grootste solo-succes en groeide uit tot een echte klassieker op de radio. De single Only Crying kende een succesvolle periode in de top 40. De plaat stond 11 weken lang in de lijst en piekte daar op de nummer

15 weken genoteerd in de top 40 en afgelopen vrijdag gezakt van 9 naar 12. The Edge of Desire, Jonathan Blue en Money. Met zometeen het actuele weeroverzicht. Nu door.

0: Het weeroverzicht.
1: Het is vrijdag 11 september en we kijken naar het weer in België en Nederland. Vanochtend ziet het weerbeeld er anders uit dan gisteren. Er trekken enkele buien over het land, maar tussendoor schijnt gelukkig ook de zon. De wind draait van het zuiden naar het noordwesten en is meest matig van kracht. De temperatuur komt uit op 18 tot 20 graden in Nederland en 19 of 20 graden in België. Morgen wordt een algemeen droge zaterdag met heerlijke perioden met zon. Een zwakke tot matige zuidwestenwind voert wat warmere lucht aan, waardoor het kwik stijgt naar 20 of 21 graden in Nederland en 22 tot lokaal 23 graden in België. Zondag trekken er in Nederland vooral over het noorden enkele buien, terwijl het verder naar het zuiden droog blijft. In België trekt mogelijk later op de dag een regengebied over. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind schijnt geregeld de zon en wordt het 20 tot 23 graden.
2: Werkdag. Jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbols-Veugen.

Nederland won in 1975 op het Eurovisie Songfestival met deze van Tietjen, Jorde Dingedong. En daarmee zijn we het laatste half uur begonnen van de ochtendshow. Met onderweg Jennifer Lopez, de G-Cals Band, met nu 82 Imagine. Dit is Just an Illusion.

0: De popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 11 september 2001. Bob Dylan bracht zijn veelgeprezen studioalbum Love and Theft uit. Precies op de dag dat de historische terroristische aanslagen in de Verenigde Staten plaatsvonden. Het album werd unaniem geprezen als een artistiek hoogtepunt uit zijn latere carrière. 1965, Richard Melville Hall, beter bekend onder zijn artiestennaam Moby, werd geboren in de Amerikaanse stad Harlem. Hij groeide later uit tot een invloedrijke elektronische muziekproducent en singer-songwriter. 1971, Donny Osmond bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijst met zijn coverversie van het nummer Puppy Love. Dit succes markeerde zijn definitieve doorbraak als soloartiest in het Verenigd Koninkrijk.

Sex Crime 1984 van de Eurythmics uit 1984. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de show voor deze oh zo lekkere vrijdag 11 september 2026. We gaan er even een paar dagen tussenuit. Aanstaande maandag zijn we er weer aan de start van de nieuwe werkweek om jouw muzikaal te begeleiden tussen het opstaan en naar je werk te gaan. Met de grootste poppets aller tijden en de geur en smaak van verse koffie. Zelfde tijd, zelfde zender. Ik ga je een heel fijn weekend toewensen en laat je achter met New Order en Blue Monday.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. 24/7 Free Music Radio.
1: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
1: Dit is de lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de lunchbreak.

Inderdaad, zilver is natuurlijk geen hout, maar we begonnen met deze prachtige van de Silver Convention. En dit allemaal met hun Get Up and Boogie. Ja, stilzitten is voor niets goed, zeggen ze altijd, hè, want rust roest. Zo, van harte welkom op jouw vrijdag natuurlijk hier op jouw fantastische radiostation. Dit is de lunchbreak waartoe je luistert. Tot 1 uur zijn we er met de lekkerste hits die je maar kan wensen. En dat is een lekker Nederlandse. Hier is Peter Koelewijn en je wordt lekker ouder, papa.

Maar ja, inderdaad, het is wel soms wat moeilijk om toe te geven, maar we worden al met z'n allen al een klein beetje ouder natuurlijk. Hè. Peter Koelheim. Ja. Zo, het is vrijdag, het is weekend. Ja, we gaan er nog eens lekker in vliegen natuurlijk. Hè. Juist voor het weekend. En dat allemaal tot het einde van 1 uur natuurlijk met de verteerbare muziekjes die jij zo graag hoort. Hoop ik dan toch. En als het niet zo is, moet je het ons laten weten natuurlijk wat je wil horen. Ja, inderdaad wel. We hebben hier zo'n boel goede muziek klaar liggen. Wel, hier is Genesis en hier zijn ze met hun mama.

Inderdaad, je zal hem nog wel 10 keer kunnen opnieuw bekijken natuurlijk, die film. Ik dan toch wel, als ik over mezelf spreek natuurlijk. Irwin Cara met Flashdance, heet die prachtige film Flashdance. Prachtige dansfilm, prachtige muziek en dergelijke dingen weer natuurlijk. Ja, een sterke cast, als je mij vraagt. Vrijdagmiddag, van harte welkom. Moest je pas afstemmen, dit is de lunchbreak naartoe je luistert. Ik ben er nog tot 1 uur met alles erop en eraan natuurlijk hier in de lunchbreak. En je mag verwachten dat we nog een heleboel lekkere muziek voor je klaarstaan hebben. Hier is George Ezra. He's

inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag. De mannen van de Escape Club en Wild Wild West. Misschien kende je hem al niet, hè, maar het is al een tijdje geleden natuurlijk dat hij uitgebracht is. Uit 1984, de Escape Club dus en Wild Wild West. Ja, inderdaad wel.

Zo'n hele bijzondere goede vrijdagmiddag, het begin van het weekend. Wel, dat start hier natuurlijk op jouw fantastisch radiostation, want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. We gaan terug naar het lunchbreak, breaking news naar 2017. Op 70-jarige leeftijd overleed in 2017 George Young, de zanger van de Australische formatie The Easy Beats en Flash and the Pan. Hij was de oudere broer van Agnes en Malcolm Young van AC/DC. Hier is Flash and the Pan en dit allemaal met hun Waiting for a Train.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van Patrick. De hit van

0: Vorige hele week al tranen van hout natuurlijk. Onze hit-up voor deze week werd Aaron Blommaerts en Zoe.
1: Ja, en Patrick, hallo. Wat zit er vandaag in jouw broodtrommel?
0: Ach, onze Kees is terug uit verlof. Wel, wat zit er nog in de broodtrommel? Eventjes kijken. De Eagles zitten er nog in. Wat hebben we dan nog? Rob de Nijs, Royce, Boston en dergelijke meer. Dus blijf luisteren, wil ik zeggen, want we hebben nog een heleboel goede muziek. Onder andere ook deze van John en Fred. En Judy in the Sky with Diamonds.

Lekker terug in de tijd natuurlijk met Judy in the Sky. En deze is ook nog lekker terug in de tijd. Hier zijn de Eagles. En Hard Age Tonight. Hoeft helemaal niet, hè? Nee, helemaal niet. Ik zou zeggen, neem er een glaasje wijn bij.

Inderdaad, onze artiest heel de week was het natuurlijk. Miami Sound Machine en Gloria Estefan. En dit allemaal met haar Words Are Getting My Way. Tijd geworden voor Rob de Nijs. Hier is hij met zijn ritme van de regen. Weet je nog wel, die regen zo, dat je lekker nat maakt. Lang geleden dat we dat nog gezien hebben natuurlijk, hè? Die regen. Maar ondertussen is het misschien al bezig. Ja, inderdaad wel.

Ja, inderdaad, veel te weinig gehad in zijn zomer, zeggen ze. Inderdaad wel, maar het was wel een hele leuke zomer natuurlijk. Rob de Nijs en ritme van de regen. Inderdaad wel, hier in de lunchbreak. Maar nog tot 1 uur. Ik heb nog een plaatje of 2 klaarstaan voor jullie. Hier is Maxim Nightingale. En Love Me, Hit Me, en zo verder natuurlijk. Ja, het is vrijdag, hè? Ja, inderdaad wel.

0: Ja, inderdaad, nog even snel. Maxine Nightingale natuurlijk. En dit allemaal met zijn baby Love Shine On. We kennen haar natuurlijk ook nog van Right Back Where We Starting From. En dergelijke meer natuurlijk. En dat, inderdaad, deed
1: worden de toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. En het is vrijdag vandaag. Dus we gaan er een heel sexy plaatje in gooien. Hier is hot chocolate. Ja, inderdaad. En dit dan wordt een sexy ding. Tot morgen. Nee, niet tot morgen. Tot zondag, zou ik zeggen. Maak er een mooi weekend van. En ja, stay tuned. Want er komen nog een heleboel goede programma's aan natuurlijk. Hè? Inderdaad wel. Hot chocolate is en your sexy thing. Bedankt om te luisteren naar de Lunchbreak deze week.

0: Hoe zag die top 3 in 1976 er ook alweer uit? Op nummer 3, Nazareth and Love Hurt. Op 1, de Abba's Dancing Queen. En op 2, onmiskenbaar het geluid van Tavares. Heaven Must Be Missing an Angel.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees wel.

zo. Ja, tuurlijk. Oh, what a night. Frankie Valli en The Four Seasons uit de periode toen het nog echt muziek en goud was. Lieve vrienden, waar ook op deze aankloot. Vrienden en vriendinnen, brave broeders en brave zusters. Tijd voor een uur voltooid verleden tijd. Dit is de Middle of the Road Show.

Je moet eens weten hoe ik erbij zit vandaag. Haartjes netjes in de scheiding natuurlijk. Tuurlijk. Strak naar achteren. De nek. Nou, niets van dat is dus waar. Maar goed. Radio is een illusie. Mac en Katie Cassoon zijn een Trinidadiaanse broer en zus die in 1962 naar het Verenigd Koninkrijk verhuisden. En daar een carrière als zanger opbouwde. Samen vonden ze in de jaren 70 een succesvol duo. Je hoorde ze terug in de Middle of the Road Show met Just the Two of Us. En dit is Chicago voor jou.

0: Dat waren Saiten, lieve vrienden.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: In 1974 begonnen ze met het Simplistisch Verbond, waarvan de mattenklopper het symbool werd. Kees van Kooten en Wim de Bie zijn terug voor jou in het Middle of the Roadshow.
2: Dit is de Middle of the Roadshow.

dag veel muziek uit 1976. En alweer zo'n muzikaal hoogstandje. In dit geval was het Brian Ferry. Tuurlijk came van Roxy Music. Tuurlijk came solo. Let's stick together in the middle of the road show. Wereldwijd. Ook via korte golf. Ook via lange golf. Tuurlijk, het houdt niet op. AM, die goede oude middengolf. FM, frequentiemodulatie. En wifi. Ja hoor, dan zijn we weer. En ook Nena, lieve vrienden.

Van de jaren 1976, een stationaire anticycloon boven Oost-Europa. Die veroorzaakte in de maand juni een uitzonderlijke hittegolf. De gemiddelde temperatuur steeg tot 19,6, normaal 14,9. En het aantal uren zonneschijn liep op tot 305, normaal 197. Een en ander veroorzaakte catastrofale situaties in de landbouw. Want de uitputting van de waterlagen werd op vele plaatsen het drinkwater gerationeerd. 1976 dus wederom, ja!

Je hoort de muziek van de Richie Family, de best disco in town. Van alles wat lekker is, bovenal verdient zoveel. Dat zijn de gaatjes in de plaatjes. De plaatjes voor de frustraatjes.

1976, ja, what a good man. Save your kisses for me. Hij werd gewonnen in Den Haag. Omdat Nederland in 1975 het Songfestival won. Dus kon het in 1976 gewoon gezellig in Nederland plaatsvinden. Nou, what a good man. En verder met de Apple Computer Company in 1976 opgericht door Steve Jobs onder andere. En de eerste twee uitzendingen van Veronica was een feit. Met onder andere...

Wat een tranentrekker op dit station. Rocky Donner, Mercedes met daarvoor. Thomas Anders en Dieter Bohlen als zijnde. Dit was een talking, later kwam de mot in de groep. Natuurlijk ging het over geld. Dat

0: onze rode draad in de show vandaag. Ja, toch wel wat lekkere nummers uit 1976. Fred Tomeo, die liet je er even horen in 76 met Blueberry Hill. Sterker nog, de plaat kwam op nummer 20 in de top 100 van het jaar. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ga maar aan. En natuurlijk. Nou, tot zover. Ga ik doen. Ik ga een lekker broodje eten. Ik vermaak jou nog even.

0: freemusicradio.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Volle kracht.
3: De muziekfabriek.
4: Vrienden en vriendinnen, we gaan er wederom een feestje van maken met voor elk wat wils. Dus laat hem lekker aanstaan op de muziekfabriek.
5: Ron van der Steen.
4: En dat mag gezegd worden, ook regelmatig komt er een Nederlandstalige voorbij in de muziekfabriek. Daarom snel van start met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag.
3: De muziekfabriek stopt pas over een uurtje en draait op volle kracht. Wanneer muziek je vriend is, luister je naar de muziekfabriek.

0: Het mag duidelijk zijn, de muziekfabriek die draait op volle kracht. Je hoorde achtereenvolgens Clocks en Catch Your Fall. Daarvoor zat Tina Turner uit de film Mad Max, We Don't Need Another Hero. En we begonnen dit rijtje van drie met Sander de Bisonnier. Dit is jouw dag. Nou, laten we het hopen. Laat hem lekker aanstaan op de muziekfabriek.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. Telling loopt. Onze jaartelling loopt. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar
0: 1972.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: Nou, hier zijn ze hoor. Arne Jansen, Meisjes met rode haren. Hoogste positie, nummer 3, aantal weken 17. Gevolgd door George Harrison, Bangladesh. Hoogste positie 17 en stond 8 weken in de lijst. We gaan terug naar 1972.

0: Mensen zijn van harte welkom hoor, die grote en kleine hits. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. Het moeten wel twee liedjes zijn uit eenzelfde jaar en uit eenzelfde hitlijst. Dus verras me, zou ik zeggen.
1: Relax, relax. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
2: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
1: Luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.
3: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben dit keer te maken met niet zomaar een bandje. The Rolling Stones, vaak aangeduid als The Stones, is een Engelse rock'n'roll band die actief is sinds 1962.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De band speelt naast rock'n'roll en rock ook stijlen als blues, country, hard rock, reggae en punk. Sinds de Rolling Stones in 1962 werd opgericht, hebben zij vele grote hits gehad. Denk maar eens even aan Angie, Paint It Black en I Can Get No Satisfaction. Ze hebben meer dan 25 studioalbums uitgebracht, waaronder Tattoo You, Some Girls, Let It Bleed en Sticky Fingers. Een van de meest recente is het album Shine A Light, uitgebracht in 2008. De Rolling Stones bestaan uit Mick Jagger, zang, Keith Richards, gitaar, Charlie Watts, drums en Ron Wood, basgitaar. De bekendste ex-leden zijn Brian Jones, Mick Taylor, Bill Wyman en hoewel nooit officieel toetsenist Ian Stewart. Laten we samen genieten van Jumping Jack Flash. Hier zijn ze, de Rolling Stones.
3: Jukebox Classic.

0: uit de oude doos uit 1968. Deze van The Rolling Stones en Jumping Jack Flash. Misschien wel interessant om even te vertellen. Het B-kantje van dit singeltje heette Child of the Moon. Het liedje stond nummer 1 destijds in 1968 in de UK Singles Chart. Wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Ik heb er wederom drie voor je klaarstaan. Waaronder die van Pitbull en

0: In de muziekfabriek. Dit was weer zo nummer 1 is uit de jaren 80 van Mel en Kim en Respectable.
1: De muziekfabriek.
0: En we hadden nog twee andere liedjes.
1: Op volle kracht. De muziekfabriek.
0: Dat was die van Carlos Baute en Con Marta Sanchez. Colgando en Tus Manos. En we begonnen met Pitbull en T-Pain. Hey baby, drop it to the floor. En zoals je weet, ik ben niet vies van een Nederlandstalig liedje. Daarom gaan we er nog eens eentje op zetten. Dit keer van de 3J's en Ellen ten Damme. Hier is Wat is dromen?
2: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad.

0: Play That Funky Music is een funknummer geschreven door Robert Parisi.
1: Oude lullenplaat.
0: En is opgenomen door de band Wild Cherry. De single stond op nummer 1 in de Billboard Hot 100.
1: Oude lullenplaat.
0: Dat was op 18 september 1976 en was ook nummer 1 op de Hot Soul Singles Chart. De single werd platina door de Recording Industry Association of America voor de verkoop van meer dan 2 miljoen exemplaren. Het lied werd ook de basis van de Amerikaanse top 5 voor Vanilla Ice in 1990. In 2011 beoordeelde men dit nummer als de nummer 1 greatest funk song of all time. Luister naar die hit van toen van Wild Cherry. Hier is Play That Funky Music.
1: Oude lullenplaat.

0: De Muziekfabriek.
1: Het is mij ook opgevallen. Zo'n uurtje, de Muziekfabriek gaat ontzettend snel. Nou, nog even snel de liedjes met je doornemen. We hadden de Sugar Babes, Too Lost in You, daarvoor zat 5, Keep on Moving. En we begonnen met de 3J's en Ellen ten Damme. Made in Holland. Wat is dromen? En daarmee zijn we zo'n beetje aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekfabriek. Maar niet getreurd, we zijn weer snel bij je terug. Ik zeg dan ook maar weer gegroet en adios en maak er nog een hele fijne dag van. Ik heb er nog eentje voor je in petto. Dat is die van Nina Simone en Groove Finder. Ain't got no hoi!

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

Die Diamond, ik ga hem helemaal draaien. Ja, tenminste, ik ben wel van plan. Of dat helemaal gaat lukken, dat denk ik. Dat zal een minuutje minder worden. Is The Search and Tell Me Your Plans. Leuk dat je erbij bent. Welkom.

LP-versie is dit van Pink Floyd. En Shine On Your Crazy Diamond was dit. Mooi, zeker mooi, maar eigenlijk best wel een beetje te lang. Toch? Het goede doel nu met Gijslaar.

0: countrymusicradio.nl.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.
2: Travel.

Rollout op discoplaat van Azoto. Niet Sam Salvador deze keer, maar Anytime or Please. De 12-inch versie uit 1959. En ook Luna Shadows strakjes met Little Rituals. En nog veel meer. Is het nog Nederlandstalig? Jazeker. Veldhuis en Kemper straks. En ik wou dat ik jou was uit 2001. Coldplay nu met Talk in Afternoon Delight.

bekend van San Salvador. Dit was uit 1979. Denk ik wat je, ja, toch wel debuut van Azoto. En Anytime or Place. Een floor filler destijds in de jaren 70. In de disco. Veld daar eens een camper daarmee voor. Ik wou dat ik jou was.

Alexa en One Day. We zitten als ene lasse in deze afternoon. De Goombay Dance Band, Son of Jamaica, ken je ervan. Dit is Stick Right to Puerto Rico. Ik zou zeggen, hele goede reis. En wij spreken elkaar.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: De Jukebox met Wim de Mulder.
2: De Jukebox.

Van harte welkom, beste luistervrienden en vriendinnen. Dit is een nieuwe aflevering van de Jukebox die weer bol staat van de geluiden en de liedjes die misschien vroeger in je cafeetje op de Jukebox stonden. Wie weet hoor je ze hier wel terug in dit uur dat weer vol staat van die mooie platen. We begonnen alvast met Chic, de Amerikaanse funkband, discoband, onder leiding uiteraard van Nile Rodgers en Burnett Edwards. Ze scoorden hun eerste hit in 78 met Dance, Dance, Dance. En ze maakten een heel groot hit met Love Freak, weet je nog wel. En deze kwam uit 79, My Forbidden Lover. En dit zijn The Police. Uit 78 hebben ze het over de leuke Roxanne.

0: Twee heren die heel wat bekende soulhits maakten. Sam Moore en David Prater, oftewel Sam en Dave, hadden een hele reeks hits in de jaren 60. Onder andere de deze in 1967 was de eerste van een hele reeks van internationale hits die ze zouden gaan scoren. Sam en Dave, en dat met zijn soulman. Volgende mensen, en ze waren nog jong toen, beginnen meteen te zingen. Uit 1982, zo meteen. Musical Youth en Pass the Dutchie.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: de nummer 1 van deze week in de Jukebox.
1: En dan straks nog het 1982, de musical You've Passed the Dutchie. En deze waren ook zo'n boysband. Ja, die van 82 waren er als eerste bij. Maar deze was ook een boysband. De Backstreet Boys uit 96 draait hier in de jukebox met hun Get Down. En die brengt ons naadloos naar de nummer 1 voor deze week. Nummer 1 en dat op 19 december. En we gaan naar het hitjaar 1998. We gaan ook trouwens naar onze Belgische hitparade, waar een plaat stond die 5 weken lang op nummer 1 zou staan. Vanaf 19 december dus, een Zweedse zangeres, een echte eendagsvlieg, eenmaal een hit gehaald met haar debuutsingle en daarna heeft ze meteen geen hits meer gehaald. Haar debuutsingle die heette Big Big World en het gaat dus over Emilia. Nummer 1 vanaf 19 december 1998.
2: Nummer 1. 1998.

Zweedse zangeres en heet Emilia. Emilia Rydberg eigenlijk is de volledige naam. En de single die werd serieus gepromoot, want ze mocht dat jaar toen ze nummer 1 stond, en dat was dus 1998, mocht ze optreden tijdens The Night of the Proms. En dat heeft haar natuurlijk geen windeieren gelegd. Ze stond ermee 5 weken lang op nummer 1 in onze Belgische hitparade vanaf 19 december 1998 met dat mooie Big Big World. Over België gesproken en Belgische popmuziek. Dit zijn Telex uit 78 en dat met Moscow Disco.

Echte Belgische popmuziek daar straks uit 79 van die van Telex en Moscow Disco. Een jaar later zouden ze zelfs deelnemen voor België aan het Eurovisie Songfestival met het liedje Eurovision. Maar ja, dat werd de voorlaatste met maar amper 14 punten. Gevolgd toch door Snowy White met Birds of Paradise en nog eentje uit de 80er jaren. Dit zijn Vogue.

We hebben er toen menigmaal op gedanst. Ja, dat was toen in 1981 nog de mode. Toen waren er nog eens wat dansings en discotheken. Ja, bijna in ieder dorpje en stad. Daar was een gevestigde waarde, een discotheek. Dat waren Vogue en Dancing the Night Away. Volgende draaien we ook helemaal. Mooi is het begin daarvan. Uit 1964 dus. Dit zijn Carrie and the Pacemakers.

Gary and the Pacemakers uit 1964 en dat met Fairweek was the Mercy. Plaat werd terug uitgebracht naar aanleiding van de Hillsbury Ramp. Daar werd aan het begin van een voetbalwedstrijd paniek veroorzaakt en die verzorgde voor een stormloop van toeschouwers tot gevolg. Ze vond plaats op 15 april en dat in Hillsborough Stadium, de thuishaven van Sheffield Wednesday. Daar vonden 96 Liverpool fans toen de dood. Dat waren de nog gevolgd door deze dame, Minnie Riperton. Een dame die zelfs meteen 5 octaven aan kan. Ja, daarmee kan ze vogels en zelfs muziekinstrumenten imiteren. Nu even iets anders. We gaan naar 1972 met een echte Engelse rocker. Dit is Gary Glitter.

Voor de onderbreking hadden we daar straks toch een echte Engelse rocker. Gary Glitter en zijn Rock'n'Roll Part 1 draaiden we uit 1972 hier in de jukebox. Gevolgd nog door een eenmalig hit, een eendagsvlieg voor die van Atlantis X en Life is a Mystery uit 1998.

Engelse band Middle of the Road. En dat met deze Yellow Boomerang zou het einde zijn eigenlijk wel van een heel reeks van bijna nummer 1 hits. Ze hebben er in totaal 3 gehad in Nederlandse top 40 van deze band. Yellow Boomerang. Het begon dus allemaal in 1971 met Chirpa Chirpa Cheep Cheep. En dat was Yellow Boomerang uit 73. Dit zijn

0: deze hit die zou nog eens worden overgedaan in 1974. En dat door broer en zus Donny en Maury Osmond. Maar wij draaiden hem uit 1963. En dat in de versie van Dale M. Gwaes. I'm leaving it all up to you. Dank voor het luisteren, want dit was het weer. Deze aflevering van de Jukebox. Volgende week zijn we er natuurlijk alweer. En dat een beetje in de kerstsfeer. Dus u bent gewaarschuwd. Ja. Graag tot volgende week dus. Ik laat u met deze van Love and Kisses. Maxi versie uit 78. Thank God it's Friday.
1: Thank God it's Friday.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Welkom Rotterdam, Utrecht, Waalwijk, Sneek, Waals. Ze luisteren allemaal naar deze zender. Goed dat jij er ook bij bent.
2: Ladies and gentlemen, we got him.
3: Welkom bij de Bram van der Maas Show.
4: To the 80s.

0: 1976.
1: Hey, hallo, welkom in jouw weekend met natuurlijk jouw enige echte Bram van der Mast. Ja, een uurtje lekker hier in jouw weekend. Ik heb sowieso de zeezenderhit bij me en nog veel meer leuke dingen.

0: Gaan wij verder. Hier hoor je ze echt allemaal.
1: Dit is jouw smaak.
2: Welkom bij de Bram van der Mas Show.

0: laatste keer.
1: We begonnen trouwens het programma met Yarbrough and Peoples. Een mooie hit uit 81. En Don't Stop the Music. Gaan we zeker niet doen dit uur. En de allerlaatste keer, dat was van Fleming. En daarvoor hadden we van Fleetwood Mac. Maar dat hadden we volgens mij wel verteld aan jullie. Hè? Ja, ja, ja, ja. Zeg, artiesten komen en gaan. En sommigen die stoppen gewoon een keer met muziek maken. Hun plaatjes. Dan hebben ze, of ze hebben er genoeg van. Of ze gaan wat anders doen. Maar er zijn ook artiesten. En dat zijn er ook heel veel. Omdat ze bekend zijn, komt dat best wel binnen. Bij ons, bij het radiogebeuren. Rodney Franklin. Overleden in 2026. Ja, hij was een Amerikaanse jazzpianist en componist, Rodney Franklin, uit 67 geworden. En hij werd eind jaren 70 ontdekt als uitzonderlijk jazztalent en werkte al op jonge leeftijd samen met Freddie Hubbard, John Handy en Marlena Shaw. Met zijn debuutalbum In the Center vechtte hij gelijk zijn naam. Het succes volgde in de 1980 van het album You Never Know, waarop stond ook The Groove. En daar gaan we naar luisteren. Mooi nummer van Rodney. Een instrumentale jazz funk single waarmee hij internationaal doorbrak. En in Nederland kwam die in 1980 op de 19e plaats van de Nederlandse top 40.

0: Baba Rexha en David Guetta.
1: Hier is hij dan, de weekendplaat.
0: Ja, die is van Paul Simon. David Guetta trouwens, die stond 12 weken genoteerd, hè, met het nummer in de top 40. Nummer 1, 33 weken totaal. Paul Simon voor jullie, Still Crazy.

En dan nu een hit uit het zeezende tijdperk. ...1974...

0: Vergeet de classics alle tijden.
1: Ja, ze was de deelgenoot van Johnny, hè? Dat was Sharon the Dark Lady.

0: vertelt het maar. Maar waarschijnlijk gaan ze dat in nog veel meer plaatjes doen die ze samen gaan brengen. Laten we het wel hopen. Sabrina Carpenter en Madonna, Bring Your Love. Ja, Madonna, we kennen ze denk ik wel allemaal van de jaren 80. In 84 staat ze namelijk voor het eerst in de top 40 met Holiday. Een singeltje dat later nog twee keer in de top 40 zou komen. In 85 scoort Madonna haar eerste nummer 1 hit met Into the Groove. En Who's That Girl in 87 hung up 2005 4 Minutes samen met Justin. En in 2008 was dat en Give It To Me 2008 ook op nummer 1. Madonna wordt ook wel de transformerende Queen of Pop genoemd en is de best verkopende vrouwelijke artiest aller tijden. Volgens haar platenmaatschappij heeft Madonna meer dan 250 miljoen albums sold. Dat is niet verkeerd, hè? Nee, echt niet verkeerd. Weet je wat er ook niet verkeerd is? Jouw weekend. Dat gaat beginnen, of het is al lang bezig. In ieder geval, fijn weekend bij jouw favoriete radiostation.
1: The weekend starts right here on the best radio station.
2: Weekend Block.

Hoorde je het ook? You gotta be extra careful. Ja, me en Mr. Jones. Ja. Nou, ik denk, het kan zijn, ik heb dat ook wel eens gehad, lekker gezellig in jouw weekend. En dan op een, ja, gewoon een lekkere sofa die een beetje gemakkelijk zit, zeg maar. Of hangt, dat is net eraan van, hè. En bakje pinda's, flesje wijn, een paar glaasjes en gezellig. Ja, kan ook, hè. Maar je kan ook high energie inzetten natuurlijk. Kan gewoon gaan zwingen, gaan dansen. Hoorden we zojuist ook van Evelyn Thomas. Dit was Billy Paul en me en Mr. Jones. Eens even kijken. Volgende plaatje waar we gaan draaien. Dat, als je dat voor het eerst hoort, dan denk je, hey, dat komt uit Engeland of uit Amerika. Die sound, het gevoel eromheen, de tekst en het ritme. En, ja, nou, moet je luisteren. Platenproducer Rick Groeneveld en gitarist, songcomponist Peter Cox zijn allebei afkomstig uit het Haagse band The Hurricanes. De groep die een single maakte in 1967. In 1968 vormden Rick en Peter het duo Pop Show. Dat zij in 1969 omdoopten naar Greenfield en Cook. Naar een tipparade notering met The End in 1970 scoorde zij in mei 71 hun eerste top 40 hit met All Day Begin. In 1973 ontvangen Greenfield en Cook een zilveren harp van de stichting Coconuts. Na 7 top 40 noteringen stopt het duo met alles en nog wat in 1974. Hun solo carrière zijn niet succesvol en Peter Cox verhuist in 1977 samen met zanger Yilson, met wie hij inmiddels manager is geworden, naar de Verenigde Staten. De muziek van het duo is getekend voor een tijd die past geheel binnen het muzikale palet van begin jaren 70, waarin een duidelijke trend is van softe liedjes die hoog kunnen scoren. Aha, ja, we hebben toch weer een goeie te pakken, Bram. Greenfield & Cook, ja. En de ouderen onder ons, jij kent het gelijk. Het is de Easy Boy.

0: show begin.
1: Welcome. Dat was duidelijk met een pianootje te horen en een mooie trompet van Hughes Mesekila. En ik zing niet, maar ik praat er wel even doorheen. Lady Gaga samen met Beyoncé. Telephone.

Ja, Tom Jones. Oh, wat leuk zeg. Nog even op visite. 65, hè? En deed het goed, hoor, toen de tijd. Sir John Jones. Ja, heeft heel mooi muziek gemaakt. The Green Green Grass of Home kennen we natuurlijk ook al. En nou, dat was het. Mijn lijstje is helemaal leeg. Ik heb overal een streep erin gehaald. Nou, was dat niet zo moeilijk natuurlijk. Had ik ook aan het begin kunnen doen. Maar...

0: Maar...
1: Music Radio. NL. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug. Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
1: Het is nu 6 uur. 6 uur.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited. Vision en Sound.
4: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
1: Het weekend is begonnen. Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Freemusicradio.nl.
5: De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
6: Ja, allemaal een hele goede avond. Ik ben Aad Verstraeten en dat allemaal vanuit Studio 1. En ik heet u van harte welkom bij de Nederlandstalige Mega Top 40. Wat hebben we te bieden deze week? Nou, ga er gerust even voor zitten. Wat hebben we deze week? 5 nieuwe uitblinkers. De nummer 1. En niet te vergeten de nieuwe binnenkomers. De stijger van de week, de kanjerschijf van de week. En niet te vergeten de album van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood Wit Blauw, Score Productions, Proberg Music, artiestenpromotieteam en niet te vergeten het oranje.nl team. Maar zonder geen top 40.

0: Heerlijk, eindelijk weekend.
1: Dit is de uitblinker, blinker, blinker.

40 populairste Hollandse singles van dit moment. Allemaal op een rij. Dit is de Hollandse Mega Top 40. Met Aad Verstraeten.

0: 35.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Radio. De Nederlandse top 40 met Aad Verstraeten.
1: Nummer 22.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 21. 21.

0: Musicradio.nl. Bedankt voor het luisteren. We zijn zo bij je terug.
1: Iets van nu. Knallen uit jouw speakers. Je luistert naar de Mega 40.
2: Vier je weekend.
3: Het is nu 7 uur.
4: 7 uur.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
6: En Reframe.nl. Voor al uw portretfotografie.
0: Welkom bij een nieuw uur. Dit is jouw Hit Radio. Free Music Radio.nl.

0: de dag door. Je hoort ze hier. Hoort ze hier. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.
1: Nummer 7.

beste top 40 platen van deze week. Allemaal mogelijk gemaakt door Rood en Blauw, Score Productions, Proberg Music, artiesten, promotieteam en niet te vergeten het Oranje.nl team. Ja, zonder hun hebben we geen top 40 en zo is het nou eenmaal. Goed, ik zou zeggen nog veel luisterplezier daar bij Joop Schuit om 8 uur. En ik heb nog één uitblinken. Die ga ik voor je draaien. Tot volgende week. Bye bye.

0: is nu 8 uur. 8 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision & Sound. En door BeFramed, fotografie.
1: Feel the heat. Hit the G-spot. Your station in the weekend. OSU Radio.
2: Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen.
3: I can't wait for the weekend to begin.
2: Dit is tot en met zondag jouw hitstation. Free Music Radio.

0: met Solido, Summer Night, Diesel. Ik zeg hele goede avond.
1: Thank God it's Friday with Joop Schouten.
0: Het is vrijdag 11 september, een gedenkwaardige dag vandaag. Vanuit Studio 2 is dit Thank God it's Friday. Iedere vrijdag de start van jouw weekend. Aanvergaten bedankt voor de afgelopen twee uur. Er waren hier en daar wat onderbrekingen, maar dat heeft te maken met Studio 1. Die zijn ze aan het verbouwen volgens mij, dus daar gaan we volgende week naar kijken hoe het dan gaat. Een overzicht van die Nederlands Mega Top 40 staat op de website van Free Music Radio. Ook de opname, die staat vanaf maandag. Hey, dit programma wordt ook uitgezonden bij de OSU Radio Noord-Holland. Goedenavond Noord-Holland. Bij Music Beats, goedenavond Music Beats, DAB, kabel van KPN en Ziggo en diverse andere digitale online radioplatformen. Ze staan allemaal vermeld op de website van Free Music Radio. En nou even wat serieus, dames en heren. Echt een beetje belangrijk. We werden afgelopen maandag geïnformeerd, dus ik in ieder geval maandag, dat radio-dj Nico Hofkamp overleden is. Hij is op 31 juli overleden en 7 september was de uitvaart. Het gekke ervan is dat ik hem nog eventjes een duimpje had gegeven op 22 juli, want toen was hij nog voor controle in het ziekenhuis. Ja, Nico presenteerde met veel passie voor oude discomuziek bij Music Beats en bij Free Music Radio. We wensen familie, vrienden en bekenden veel sterkte toe met het grote verlies. En dan gaan we gewoon niet door met andere onderwerpen. We gaan alleen gelijk naar het weer, jongens. Dan gaan we dat maar doen. Voor morgen, jongens, 21 graden. Wel bewolkt, dus hier en daar een bui. En zondag zwaar bewolkt, 20 graden. En de komende week is het nog een beetje te doen met de temperaturen. We maken jou in ieder geval wel gewoon gereed met het weekend, jongens. Ondanks dat alles wat er gebeurd is. We brengen jouw muzikaal terug naar jouw jeugd. We doen met lekkere muziek en onze vaste items. En de items vanavond om 20:30 de keuze van Karel. En dan even voor 21:00 uithangbord voor de country, de hit of de heartland van Camille. En om 21:30 de plaat en zijn verhaal. De live schakel in mijn studio uggelen. En om 21:15 doen wij de live on stage, de beste live performances. Laten we aan je horen. We gaan nog even kijken of we contact kunnen krijgen. Anders gaan we dat volgende week doen met Mathieu, denk ik. Ja, doen we dat? Doen we volgende week met Mathieu, ja. Oké. Okay. Nou, dan de zoekbox is op een uurtje van 21:30. En leuk idee, mag je altijd mailen naar joop@freemusicradio.nl. Ja. Ja. Hoe heb jij dat verkeerd, jongens? Het weekend gaat toch gewoon beginnen, hoor. Ja. Het leven gaat door. En dat is ook alles wat hij wilde.

hebben hier het eerste verzoekje binnen. Die gaan we wel speciaal helemaal van het begin draaien. Henk die schrijft erbij. Goedenavond Joop. Ja, ik had dat ook vernomen. Henk is ook een van de vaste luisteraars van Muziekbiz, maar laten vertellen. En speciaal voor Nico in zijn gedachten te blijven.

0: Speciale korte uitvoering voor de man die boven is, Nico. De oude disco-specialist zou ik kunnen zeggen. Er was ook een vraag gemaakt voor alle disco's. Aangevraagd door Henk. Dankjewel Henk. We gaan meteen door, dacht ik. Ja,
1: het is weer zo'n avond met Joop Schouten.
0: Ja, zo simpel is het. En de bezoekplaatjes gaan natuurlijk ook gewoon door. En Wim die schrijft, ja jongens, het gaat gewoon door. Klopt helemaal. Ja, je moet er wel even bij stilstaan, eerlijk gezegd, Wim. Hij vroeg me aan, Chaka Khan, voor iedereen die meeluistert. What you gonna do for me?

Ja, Wim is natuurlijk ook een van die discogangers van vroeger. Die vroeg hem aan. Chaka Khan. En speciaal voor iedereen die meeluistert. Waar je dan ook bent. Of wat voor station je ook luistert. What you gonna do for me? Ja. Ik, nou, doen we dat? Ja, nou jongens, laten we gewoon een volgende plaat draaien. Een speciaal... Nee, dat is waar. Ik heb een verzoekplaatje binnengekregen van René. En nou is het... Nou is het toevallig, ik zie dat toevallig ook in de chat hier zo, dus in de WhatsApp. En er zijn twee René's, klopt. We hebben één René van de dokters en we hebben één René van de directeur. En de directeur vroeg me aan. Wat vroeg hij aan dan? Nou, deze, Delight, met Groove is in the Heart. Toevallig luisteren ze vanavond allemaal mee.

0: is aangevraagd door René. Wij zitten hier net met z'n tweeën, met z'n drieën zitten we hier. Aan de andere kant van het glas zitten twee dames. Die dames zeggen tegen mij van, moeten we niet gewoon René, dokter René noemen? Van de music doctors. En die andere is gewoon directeur René. Ja, oké. Nee, begrijp het. Nee. Toevallig luisteren er twee mee. En zijn alle twee, dames en heren, is echt waar wat ik nu zeg. Zijn alle twee creatief. Straks om even over negen horen we het nummer weer van de nieuwe single van de Music Doctors. Van René dus. En zoek het eens even op. De Music Doctors en Ren Tio. Gewoon even op je YouTube kijken of wat dan ook. Dan zie je van alles. Dus René, oftewel Ren Tio en Music Doctors. Leuk, hè? Ja.
1: Thank God it's Friday.
0: Nee, joh. Nee, doe maar niet. Doe hem pas om 9 uur, dames. Rustig. Nee, wat zeg ik? 9:30? Nee, 9:30. Oké. Ja, we zitten hier een beetje te dollen. Want we mogen wel een beetje energie even afblazen. Want het is weekend.

0: van Maya. En we wensen Maya natuurlijk ook een heel goed weekend. Ze vroeg hem aan van Joop, wil je graag Simply Red rijden met Holding Back the Years? Ja, ik kan niet alles tegenhouden, maar we doen ons best op deze vrijdagavond. Het is de feest der herkenning. Over herkenning gesproken, dames en heren. Het is de hoogste tijd voor de bijdrage. Het is een heel lange uitvoering, dus vandaar dat we iets eerder beginnen. De bijdrage van de man uit Voorschoten. Dit heet, ook weer, hoe heet dat ook weer, jongens? Hoe noemen we dat met z'n allen? Ja, 1, 2.
1: Dit is de keuze van

0: Dit was de keuze van Karel.
1: Zo, mooi. Je hoorde Del Hall. I can go for that. De live-uitvoering die gaat zeker door naar de live-uitzendingen. De live-uitzending opnames, moet ik zeggen. Volgende keer, zal altijd dezelfde keuze. De keuze van Karel.
0: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet het toch. Dit is de OSU. Dit is Music Beats. Free Music Radio.

prachtig. Kom zeker naar beneden. Ja, waarom? Waarom, waarom, waarom? Nou, het is gewoon weekend hoor. De aftrap is begonnen. Voor de mensen die niet meer hoeven te werken, het is weekend hoor. We maken weer grootste plannen voor morgenavond. Vanavond zit je goed tot een uurtje of 10, dus blijf hangen. Doe maar even open, jongens. Doe maar even open. Oh!

Something on my mind. Henk hier dan. Eventjes. Hoppa. Het is een vrijdagavondshow. Het is de feest der herkenning. Nou wel. Het is een toch weer een uitstapje. Ja. Het volgende plaatje heb ik hier binnengekregen van Linda. Oh. Gaan we draaien, Linda. Linda vroeg hem aan. Robin S. en The Love for Love. Ja, wat wil je anders? Toch? Deze vrijdagavond.

Al speciaal verzoek. We hebben nog veel meer verzoekjes. Ja. Het valt me op dat de dames van de productie... Wat wil je zeggen? Wat? Nee, doen we niet. Robin S. was dat. En Love for Love. Ik heb er nog één. En dat is aangebracht door Suzanne. Goedenavond, Suzanne. Ook weer fijn dat je luistert op de Feest der Herkenning. De vrijdagavondshow. Thank God it's Friday. All of me for all of you. Ja, dat is de titel. Ik bedoel er helemaal niks mee. Hier is 9.9.

9.9, ladies and gentlemen. All of me for all of you. Allemaal voor jou. Ik zei dat vroeger ook, maar... Is ze mee niet te weten? Dat is geen nee.

0: Ja, ze begonnen dus als achtergrondzangeres van Earth, Wind & Fire. Toch, ja, toch, ja. The Emotions, the best of my love. Ja. The best of my love. Ik zei al, we gaan even een rekje draaien. Daarna de uithangbord voor de county. En na de klok van 9 uur ben ik weer geheel bij je terug. Toch, ja?
1: Zo nu en dan regen. En een fikse windvlaag. Gelukkig zijn onze herfsthits er ook vandaag. Bij Free Music Radio.
2: Now hear this.

0: Hallo, ik ben Camiel Jansen en ik presenteer iedere zaterdag van 10 tot 12 het programma Hits from the Heartland op Free Music Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, het laatste country news in Nashville Now, Spotlight On, een mini special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country stem je elke zaterdagochtend af op Free Music Radio. www.freemusicradio.nl
1: It's from the Heartland with Camiel Jansen.

Het is nu 9 uur. 9 uur. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision and Sound. En door BeFramed, fotografie. Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU. OSU. Dit is Music Beats. Het weekend is begonnen. I can't wait for the weekend. Dit is tot en met zondag jouw hitstation, Free Music Radio. Zet de stoelen maar aan de kant en de voetjes op de vloer. De discotheek is weer geopend.

0: Uur door, maar dat gaan we niet doen.
1: Nee. Friday met Joost.
0: Ja, welkom bij het tweede gedeelte van de show. Straks om 8:45 de Soul Show Classic of Ferry Maat. Om 9:30 de luisterschakeling naar Uggelen voor de plaat en zijn verhaal. 9:45 doen we live on stage. En om 10:00 komt als het goed is de Night Train weer voorbij. Als een beetje mee zit, ook even kijken. Ja, tot zover zijn de ingrediëntjes. Wat hebben we nog meer? Oh ja, gaan we ook zo meteen vertellen. Ja, dat is waar. Dus, nou, blijf hangen tot 10:00. En vooral we verder gaan, dames en heren. Dan moet ik even bij vertellen. We hebben hier het tweede single van aankomende album Songs of the Spirit of the Legends. Straks daar wat meer.

0: Texans Uptown Funk. Ja. Dat was een remake van deze week. Ja, die blazers die krijgen er dorst van, hè? Zeg je? Oké. Ja.
1: Ja, nou heb ik dus dorst.
0: Ja, wie niet?

0: Speciaal verzoek was dat?
1: Ja.
0: Speciaal verzoek. Maar dat was een verzoek van Frans. Ja, Frans, we zijn gelijk aan het lezen, maar... Het is een beetje warrig. Bee Gees, You Should Be Dancing.

Dat is een van de favorieten hier in deze studio. Je hoorde Incognito samen met Jocelyn Brown. En Always There. Verzoekje van mezelf, denk ik. Nee, is voor jou, hè? Ja, dat dacht ik wel. En daarvoor de Bee Gees en You Should Be Dancing. Ik heb nog één verzoekplaatje binnengekregen, dat is van Leo. Leo, gaan we draaien.

0: Dan was dat een I Will Survive. Ik zit even te kijken. Gaan we dat doen? Oké, dan gaan we eerst even officieel de zoekbox dichtgooien. Zo, hij is dicht. En dat betekent dat wij live gaan schakelen met Studio Orgelen. Ja, oké. Mike, jij mag het zeggen.
1: Joop schakelt live met Apeldoorn.
2: De plaat en zijn verhaal door Piet Kwappo.
3: Als iemand een spannend verhaal vertelt of een bepaalde complottheorie uitdraagt, dan wordt er vaak gezegd dat diegene te veel detectives heeft gekeken. Maar als je een beetje weet hoe criminelen te werk gaan en hoe de politie daar wat aan kan doen, dan kan dat je heel goed van pas komen als je er zelf mee te maken krijgt. Deze week was dat het geval voor Woppie, een alleenstaande vrouw uit Uchelen. Ze werd zogenaamd door de politie gebeld met de mededeling dat er een paar mannen bij haar in de straat waren gezien en die hadden haar adres bij zich. De vermeende politie gaf aan dat ze zich geen zorgen hoefde te maken, want de collega's van de politie waren onderweg. Het was wel handig als ze telefonisch alvast doorgaf of ze waardevolle dingen als sieraden en geld in huis had. Woppie mag dan wel op leeftijd zijn, maar ze had heel scherp in de gaten dat ze niet de echte politie aan de lijn had. Met een ander toestel heeft ze tijdens het gesprek haar zoon een bericht gestuurd en die heeft 112 ingelicht. In de tijd dat de echte politie onderweg was, heeft ze de neppolitie zo lang mogelijk aan de praat gehouden. Inmiddels waren er al een paar nepagenten bij haar thuis en voordat die de voordeur hadden bereikt, stond ook de echte politie voor de deur. De nepagenten deden nog een vluchtpoging, maar tevergeefs. Ze konden alle vier worden ingerekend. Ondanks het kranige optreden van Woppie is het bij haar nu wel duidelijk dat men het op haar gemunt had en dat maakt haar alsnog angstig. Een dag later kwam de echte politie nogmaals bij haar aan de deur met een grote bos bloemen als dank voor haar optreden. Alvorens de politie binnen mocht komen, vroeg Woppie wel om hun legitimatie. Want ja, politie met een bos bloemen, dat zouden maar zo

0: nepagenten kunnen zijn. Zowel de politie als mede de bloemen waren echt. Chapeau voor Woppie.
1: Dit was het verhaal van deze plaat.

0: was het verhaal van deze plaat. Door Piet Quappo.
1: Ja, dat was de akoestische versie met Pink en me en Bobby McKee in het kader van de plaat en zijn verhaal. Dankjewel Piet, dankjewel Ria daar in de studio Uggelen, nabij Apeldoorn, Mike. Dus dat is gewoon helemaal goed hoor. En even kijken, ja, als jij ook een plaat in zijn verhaal hebt, jongens, het zijn nu al donkere dagen. Het wordt al heel snel donker al. Heb jij nou ook een leuk verhaal en wil je dat kwijt? Wil je dat voor laten dragen door Piet? Even een mailtje sturen naar joop@freemusicradio.nl. joop@freemusicradio.nl of naar barry@musicbeats of naar richard@osuradio. Het maakt niet uit. Stuur hem even door. Dan komt het hier binnen. Ik stuur het door naar Piet. En Piet en Ria maken daar weer een hele mooie productie ervan vanuit Uggelen. Dankjewel Piet. Volgende week weer. Dezelfde tijd en dezelfde zenders. En zoals altijd draaien wij natuurlijk een plaat speciaal voor jullie.
2: Van je moeder mag je niet luisteren, maar je doet dat toch. Dit is de OSU.
3: OSU.
2: Dit is Music Beats. Free Music Radio.nl.

Donovan Valster, Wilson Pickett, Must and Sally. Speciaal voor Piet en Ria, maar voor al die andere bluesliefhebbers. En over bluesliefhebbers gesproken, dames en heren. Morgenavond luisteren rond middernacht de start van de zondag, zeg maar. En dan hoor je natuurlijk onze grote vriend Gerard Klaassen met de Weekend Edition. Bovenste plank soul en blues hoor je dan. Ja, dat is echt geweldig. Moet je maar een keer luisteren. Hier is de Average White Band nog eventjes. En let's go around. En we gaan ons opmaken voor de live on stage. Dus be there.

Chris White Band. Let's go around again. Dat doen we iedere vrijdag, de feestherkenning. De vrijdagavondshow tussen 8 en 10 uur. Thank God it's Friday. Zo brengen we jou terug naar jouw jeugd, hè. Oh, moet opschieten. Oké. Okay. Ik wil dan nog heel veel verhaal vertellen, maar dat kan dus niet. Oké. Jongens, live on stage. We beginnen met speciaal verzoek. Seal, de akoestische versie. En daarna komt Prins voorbij. En we eindigen met een verzoek van mij. Speciaal voor Nico. Earth in the Fire. Ja. Ik wens je veel plezier met live on stage.

0: Ja, namens de gehele productie wensen we jullie een heel goed weekend. Bedankt voor het luisteren. Vanaf maandag is het weer terug te luisteren op Free Music Radio. Met een programma en de opname. Wat ons betreft een heel goed weekend. En veel plezier met over de programma's. Joep, doe je de mazzel. Hoi.
1: En Joop Schouten. Tot zover.
2: Dag.
1: Dag. Well, baby, don't you be surprised.

de optredens. Dat vind ik dan toch ook wel weer aandoenlijk. Ook bijzonder om die dan op je gastenlijst te mogen zetten. In 2017 kwam een track uit. Shouse and Love Tonight. Maar het werd jaren na dato pas een hit. Dat komt omdat iemand het op Ibiza ontdekte. Zo ging het balletje rollen. En toen werd het in Nederland een hit in de hitlijsten op de radio. En dit is de originele volledige uitvoering daarvan.

inmiddels een grootheid in de underground scene van Tel Aviv. En langzaam is hij ook de rest van de wereld aan het veroveren. Succes kent vele vaderen, zeggen ze altijd, en dat klopt ook wel. Zo zijn er ook meerdere steden die

kandidaat daarin. Absoluut, sowieso de house-hoofdstad van het Midden-Oosten, want ook daar ontstaat heel veel muziek. Willen mensen nog wel eens vergeten, maar Tel Aviv hoort zeker in dat rijtje. Mocht je muzikale suggesties hebben voor The X-Vibe, iets nieuws ontdekken of iets ouds herontdekken, laat het dan maar weten via thexvibe.nl.